0: Radio 9, 96.9.
1: La decisión indiscutible.
2: Radio 538. De nieuwste single van Karel Emerald hier bij Radio 538.